0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.

overture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer D.

0: 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er hinder op het openbaar vervoer. Op het spoor rijden 7 op de 10 IC-treinen tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. Er is ook hinder bij de lijn, zegt Frederik Wittok.
4: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
3: Check dus best de routeplanners. Dat geldt ook voor de MIVB. Door de vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
3: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
3: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo, werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
7: The most important is that we stick together. There is no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
3: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e, Antwerp is 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e, STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. Woensdag zon en wolken bij 18 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

gezegd, Christine. Alleen wat dwaze woorden, gezocht en onoprecht, Christine.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
3: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen in een zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
2: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid.

0: Kerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

toch geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nu.

0: basket. En kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
2: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
3: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemt de bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.

Great Volume. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten.

0: Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 3

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Noordzijd, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen. De man reed binnen langs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide de man zijn auto en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte lichtgewond en is opgepakt. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
4: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies.

0: is en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
1: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Zon en wolken en het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen en dan tot 20 graden.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zoen toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet over een zin, hé?
0: Ah, wat? Maar bij die dus de kurkvloer geleid dat, hé? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Hoe moet je zeer en weg?
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
3: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
2: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: In De Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Dit is Noordzee Gold.

Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaal ten Stuiver.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
4: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
5: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt. In de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al, via de radionieuws en zo.
3: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
6: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
3: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit.

0: 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
4: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
5: Noordzee Gold.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy-firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedy-landschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Dit is Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
2: Dat betekent dan dat er morgen geen producten zullen geleverd worden. Is dat een groot probleem? Op dit moment nog niet echt. Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de Leize heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
1: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de Leize. De app en websites doen het niet en ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Een steunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf is 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
0: Ah, maar bij die die ze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Hoe moet ze zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het Filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart.

0: anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Noordzee Gold.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan

0: projecten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling, dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen, niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
3: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Zij onderzochten het lichaam van Dien. Die was 4 toen hij stierf na mishandeling. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
5: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen.

0: minder reserves dan normaal voor de winter. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
3: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
2: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen.

wat je van hen niet krijgt. Maar denk niet, ik ga mijn eigen gang. Denk nooit, ik ga het veranderen, want alleen...